Vinger van verrassing, nog een troefkaart in die hand, dan skop die brandewijn in. En laat die vuur in die tijd verdwijn. Pleister al die gaten, klink stok alleen zijn pijn. Yeah, met mijn brandewijn, dan kan ik geen water. Yeah, met mijn brandewijn, dan kan ik geen water. Krijg mijn hart nooit koud in, word mijn uren nooit later. Ja, krijg mijn hart nooit koud in.